0: in de buurt. Roulette FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn er

0: bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Al de opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op

0: rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
4: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuren af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht. Het weer, af en toe een bui, in de middag is het vaker droog en is het uiteindelijk een graad of 13.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

stars in their eyes.

stars in their eyes.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een

0: bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
7: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
6: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
8: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
6: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Langzaamaan begint het drukker te worden in de regio. En dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer en 10 minuten. Ook op de A28 Zwolle-Amersfoort is het aansluiten tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.
11: Roulette FM.
12: Je vais en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?

0: Goa.
1: Voulez-vous venir?

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 in het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, in Heerenveen. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, enkele buien en flink wat wind. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A28 nu, Zwolle Amersfoort, tussen Harderwijk en Strand Nulde. 3 kilometer en 10 minuten. Maar ook op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en ook 10 minuutjes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur...

0: het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
8: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
10: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
8: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio staan veel files. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden. 10 kilometer en 20 minuten. Ook op de A28 is de aansluiten naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. 17 kilometer en ook dik 20 minuten. Dan de A50 nog naar Arnhem. Tussen Raapstein en Renkum. 17 kilometer, 20 minuten. En tot slot de N50 nog naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een file van 15 minuten. Die file begint bij Kampen Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Bilt Bilthoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Bilthoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 2:30 het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Quote FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim 1/4. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits en ook in de regio is het op veel plekken aansluiten. Wel zijn het veel dagelijkse files. Eén uitzondering, de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk. 25 minuten door een ongeluk. Verder nog de A28 naar Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord. 30 minuten extra. Komt omdat het een omleidingsroute is voor een ander ongeluk. En op de A50 Os-Arnhem, daar staat ook vast tussen Bankhoef en Renkum. 16 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
11: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
10: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
12: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier...

0: hier op school komen, die nemen plaats in een bus. Die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op veel plekken in de regio. Onder andere op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. Je moet er langs over de parallelrijbaan, want de hoofdrijbaan is dicht. Verder goed nieuws over de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Nijkerk is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 50 minuten vertraging vanaf Harderwijk. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen ging het mis. Tussen knooppunt Velperbroek en Elden. Een file van 6 kilometer en 40 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
3: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 op het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De provincie is niet van plan om buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede de oude route te laten rijden. Dat heeft gedeputeerde André van Schie laten weten in een reactie op een brandbrief van Wijk bij Duurstede. Verkeerswethouder Anne Schadelet had in de brief gevraagd om uitleg over de problemen met de buslijn. Ook adviseerde hij de oude route in ere te herstellen. In Wijk bij Duurstede heerst grote onvrede over de gewijzigde route in de nieuwe dienstregeling. Een petitie is door bijna 3000 inwoners ondertekend. Volgens Van Schie kost de oude route meer rijtijd en dat zou ten koste gaan van de frequentie. Wel plant de provincie een nieuwe halte aan de Geerweg tussen Koten en het busstation. Reizigers kunnen dan eerder uitstappen en hoeven dan de lus door Wijk bij Duurstede niet mee te rijden. Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een autobedrijf aan de Schoudermantel in Bunnik in de as gelegd. 1 persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Utrecht heeft meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het pand bleek al snel niet meer te redden. De brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur naar naastgelegen woningen is overgeslagen. De woningen hebben volgens de VRU minimale schade opgelopen. De brandweer heeft bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de N229 gehaald. De oprit bij Bunnik naar de A12 en Wijk bij Duurstede was daarom een paar uur lang afgesloten. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e-eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist.

0: 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen rijden op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. 20 minuten, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Beeldhoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Beeldhoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Bij Lage Vuursche zijn ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuursche Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuursche heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Na jaren van langzame aftakeling is het nu toch echt voorbij voor bioscoop Kinepolis Utrecht City aan de Voorstraat. Het iconische pand waarin al sinds 1936 een bioscoop was gevestigd, is verkocht en permanent gesloten. Eigenaar Kinepolis wijst op het sterk gewijzigde bioscooplandschap in Utrecht in de afgelopen jaren. Zo is er een grote bioscoop gevestigd in de Jaarbeurs. Ook zijn de benodigde investeringen aan het pand voor de uitbater te hoog. Het ging al langere tijd slecht met de bioscoop op de Voorstraat. Het pand was zichtbaar in verval. Al in 2015 leek City te verdwijnen, maar door een petitie destijds bleef de bioscoop bestaan. De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadelee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

gezicht. Ik kan eigenlijk niet wachten tot je veilig in mijn armen ligt.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd.

0: terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM Agenda.
1: Bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic. Classic.

0: ZFM regionieuws.
1: De provincie is niet van plan om buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede de oude route te laten rijden. Dat heeft gedeputeerde André van Schie laten weten in een reactie op een brandbrief van Wijk bij Duurstede. Verkeerswethouder Anne Schadelee had in de brief gevraagd om uitleg over de problemen met de buslijn. Ook adviseerde hij de oude route in ere te herstellen. In Wijk bij Duurstede heerst grote onvrede over de gewijzigde route in de nieuwe dienstregeling. Een petitie is door bijna 3000 inwoners ondertekend. Volgens Van Schie kost de oude route meer rijtijd en dat zou ten koste gaan van de frequentie. Wel plant de provincie een nieuwe halte aan de Geerweg tussen Koten en het busstation. Reizigers kunnen dan eerder uitstappen en hoeven dan de lus door Wijk bij Duurstede niet mee te rijden. Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een autobedrijf aan de Schoudermantel in Bunnik in de as gelegd. 1 persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Utrecht heeft meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het pand bleek al snel niet meer te redden. De brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur naar naastgelegen woningen is overgeslagen. De woningen hebben volgens de VRU minimale schade opgelopen. De brandweer heeft bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de N229 gehaald. De oprit bij Bunnik naar de A12 en Wijk bij Duurstede was daarom een paar uur lang afgesloten. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ik kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het weer vanmiddag droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer.
2: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn

0: Is uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geef je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Bilt Bilthoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Bilthoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De provincie is niet van plan om buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede de oude route te laten rijden. Dat heeft gedeputeerde André van Schie laten weten in een reactie op een brandbrief van Wijk bij Duurstede. Verkeerswethouder Anne Schadelet had in de brief gevraagd om uitleg over de problemen met de buslijn. Ook adviseerde hij de oude route in ere te herstellen. In Wijk bij Duurstede heerst grote onvrede over de gewijzigde route in de nieuwe dienstregeling. Een petitie is door bijna 3000 inwoners ondertekend. Volgens Van Schie kost de oude route meer rijtijd en dat zou ten koste gaan van de frequentie. Wel plant de provincie een nieuwe halte aan de Geerweg tussen Koten en het busstation. Reizigers kunnen dan eerder uitstappen en hoeven dan de lus door Wijk bij Duurstede niet mee te rijden. Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een autobedrijf aan de Schoudermantel in Bunnik in de as gelegd. Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Utrecht heeft meerdere brandweerkorps uit de regio opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het pand bleek al snel niet meer te redden. De brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur naar naastgelegen woningen is overgeslagen. De woningen hebben volgens de VRU minimale schade opgelopen. De brandweer heeft bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de N229 gehaald. De oprit bij Bunnik naar de A12 en Wijk bij Duurstede was daarom een paar uur lang afgesloten. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e-eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: TS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. Dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor een flinke vertraging op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kun je rekenen op zo'n 40 minuten extra reistijd. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
8: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: hang up and try your call again. Please hang up now.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtse landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Bij Lage Vuursche zijn ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuursche Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuursche heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Na jaren van langzame aftakeling is het nu toch echt voorbij voor bioscoop Kinepolis Utrecht City aan de Voorstraat. Het iconische pand waarin al sinds 1936 een bioscoop was gevestigd, is verkocht en permanent gesloten. Eigenaar Kinepolis wijst op het sterk gewijzigde bioscooplandschap in Utrecht in de afgelopen jaren. Zo is er een grote bioscoop gevestigd in de jaarbeurs. Ook zijn de benodigde investeringen aan het pand voor de uitbater te hoog. Het ging al langere tijd slecht met de bioscoop op de Voorstraat. Het pand was zichtbaar in verval. Al in 2015 leek City te verdwijnen, maar door een petitie destijds bleef de bioscoop bestaan. De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadelee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op...

0: Persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
6: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Groei en bloei de Beeldhoven houdt een avond met een lezing over alles over rozen door Marnix Bakker. Maak kennis met de verschillende gedaantes van een roos en ook wat en wie de roos bezoekt. Hij geeft speciale aandacht aan tuinrozen en het snoeien van rozen. De lezing begint dinsdag om 8 uur 's avonds in de Pieter de Hoog flat aan de Hooglaan 2 in Beeldhoven. Entree 5 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn namelijk bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk met meerdere voertuigen. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Westervoort. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: ACS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een half uur door opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. Daar is juist de rechter rijstrook dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
7: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

I'm a fireball.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Vanavond gaat het flink regenen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een

0: Zendel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
5: In de buurt. Roulette FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een lange file tussen Barneveld en Amersfoort. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knappend Grijshoord en Westervoort 25 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Een drie kwartier vertraging door slecht wegdek. En door de werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug ook file op de A325 van Nijmegen naar Knappend Velperbroek. Vanaf het Gelredome ruim een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook. What?

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in februari opgevolgd door Fred Rutte, maar die heeft zich nu teruggetrokken. Met zijn 78 jaar is Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog. Later stevige buien. Het wordt dan zo'n 11 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Naar de Visting is de vertraging 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 25 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg een kwartier. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek een uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het midden van het land. Onder andere een lange file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. De vertraging is daar een kwartier. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Naarden-Vesting 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Door de werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens aan de IJsselbrug is daar juist de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Grijshoord kost je dat 25 minuten. Dat levert ook een uur vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook. What?

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort is de vertraging 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum ruim 20 minuten vertraging. Daar is juist de linkerrijstrook dicht. En door de werkzaamheden op de A12 ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf Elst. Daar sta je ook ongeveer nog een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
11: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
10: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
1: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
0: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Bij Lage Vuursche zijn ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuursche Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuursche heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Na jaren van langzame aftakeling is het nu toch echt voorbij voor bioscoop Kinepolis Utrecht City aan de Voorstraat. Het iconische pand waarin al sinds 1936 een bioscoop was gevestigd, is verkocht en permanent gesloten. Eigenaar Kinepolis wijst op het sterk gewijzigde bioscooplandschap in Utrecht in de afgelopen jaren. Zo is er een grote bioscoop gevestigd in de Jaarbeurs. Ook zijn de benodigde investeringen aan het pand voor de uitbater te hoog. Het ging al langere tijd slecht met de bioscoop op de Voorstraat. Het pand was zichtbaar in verval. Al in 2015 leek City te verdwijnen, maar door een petitie destijds bleef de bioscoop bestaan. De boomgaard in Koten is na jaren weer in zelfbeheer bij de inwoners van het dorp. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten zodat bewoners weer bij kunnen dragen aan het onderhoud en de schapen die het gras kort houden. De gemeente heeft vorig jaar de handschoen opgepakt om de boomgaard die in verval was geraakt weer op te knappen. Er zijn 45 traditionele appel- en perenrassen geplant die goed passen bij het historische karakter van het Kromme Rijngebied en de landgoederen in de omgeving. In de boomgaard lopen nu ook weer 8 Drentse heideschapen die het gras kort houden en de boomgaard weer leven geven. Volgens wethouder Arne Schadalee is dat een win-win situatie, omdat de fruitbomen zo zonder chemische middelen kunnen groeien.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
9: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
8: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: 3FM Regio Nieuws.
1: De provincie is niet van plan om buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede de oude route te laten rijden. Dat heeft gedeputeerde André van Schie laten weten in een reactie op een brandbrief van Wijk bij Duurstede. Verkeerswethouder Anne Schadelee had in de brief gevraagd om uitleg over de problemen met de buslijn. Ook adviseerde hij de oude route in ere te herstellen. In Wijk bij Duurstede heerst grote onvrede over de gewijzigde route in de nieuwe dienstregeling. Een petitie is door bijna 3000 inwoners ondertekend. Volgens Van Schie kost de oude route meer rijtijd en dat zou ten koste gaan van de frequentie. Wel plant de provincie een nieuwe halte aan de Geerweg tussen Koten en het busstation. Reizigers kunnen dan eerder uitstappen en hoeven dan de lus door Wijk bij Duurstede niet mee te rijden. Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een autobedrijf aan de Schoudermantel in Bunnik in de as gelegd. Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio Utrecht heeft meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het pand bleek al snel niet meer te redden. De brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur naar naastgelegen woningen is overgeslagen. De woningen hebben volgens de VRU minimale schade opgelopen. De brandweer heeft bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de N229 gehaald. De oprit bij Bunnik naar de A12 en Wijk bij Duurstede was daarom een paar uur lang afgesloten. Het online museum De Bilt en de hervormde kerk in Westbroek hebben de Art Lab Erfgoedprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt bij gelegenheid van de 390ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. Het bekroonde project richt zich op de digitalisering van een 16e eeuwse muurschildering in de hervormde kerk in Westbroek. De schildering verbeeldt de slag bij Westbroek uit 1481. De muurschildering is voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar. De kerk is buiten de diensten omgesloten en er zijn weinig foto's beschikbaar. Het online museum laat met de prijs het Art Lab een 3D-model van de schildering maken dat vervolgens op de site getoond kan worden. Daarnaast worden met een infraroodcamera mogelijk verborgen sporen zichtbaar gemaakt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Een grap.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
8: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
7: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht, waar